0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit is Radioactief. Jouw classics, jouw muziek.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief, jouw classics, jouw muziek.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Radioactief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Werkgeversorganisatie VOCA wil de Belgische economie elk jaar met 2% laten groeien. VOCA-topman Frank Beks benadrukt dat de huidige economische groei van amper 0,6% veel te laag is. Door de lat hoger te leggen kan ons land tegen 2035 bijna 50 miljard euro extra verdienen. VOCA lanceert daarom een groeitoets om de Vlaamse en federale regeringen te ondersteunen bij de begrotingsonderhandelingen. Vanaf vandaag starten trouwens de eerste cruciale bilaterale gesprekken tussen premier De Wever en de federale topministers over die begroting. De zware natuurbrand in de Hoge Venen is op verschillende plaatsen in het oosten en zuiden opnieuw opgelaaid. Extra brandweerploegen zijn massaal opgeroepen om het vuur opnieuw te bestrijden. De hulpdiensten blijven sowieso nog de hele dag ter plaatse om de situatie nauwgezet op te volgen. Het Spaanse gerecht opent een officieel onderzoek naar de migratiecrisis in de enclave Ceuta in Noord-Afrika. Eind juli probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko de grens over te steken en duizenden van hen verblijven er nog steeds. Het gerecht onderzoekt of er sprake is van een georganiseerd crimineel netwerk. Verschillende Spaanse partijen beschuldigen Marokko ervan de crisis te hebben uitgelokt en opgezet. Maar volgens premier Sanchez is daar geen bewijs voor. Bij de oversteek kwamen destijds bijna 100 mensen om. De Franse douane heeft in de haven van Duinkerke duizenden kilo's cocaïne onderschept. Volgens de Nederlandse krant De Telegraaf was dat schip onderweg naar Antwerpen en behoorde de drugs toe aan het netwerk van de voortvluchtige Nederlandse drugsbaron Bolle Jos. De lading zou een straatwaarde van enkele tientallen miljoenen euro's hebben. Kledingverkopers op de tweedehands-app Vinted zetten steeds vaker artificiële intelligentie in om hun zoekertjes aantrekkelijker te maken. AI-foto's zorgen voor een vlottere verkoop, maar verkopers vergeten bijna altijd te melden dat de beelden bewerkt zijn, hoewel dat strikt verplicht is. Verschillende experts roepen Vinted inmiddels op om het gebruik van AI op het platform gewoon volledig te verbieden. We starten nog droog, maar al snel betrekt de lucht en trekt er vanuit het westen actieve regenzone over het land. Het wordt een stuk frisser met maxima van 19 tot 20 graden. Ook morgen woensdag belooft wisselend bewolkt te worden met regelmatig buien en een temperatuur van 18 graden. Het ziet er naar uit dat we stilaan de herfst ingaan.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is...

0: Ordinary World, Duran Duran, hoorde je uit 1993. Hey, goedemorgen en van harte welkom in een nieuwe Breakfast Club. De komende twee uurtjes hier bij Actief. We zijn dinsdag 8 september. En ja, ja, we zijn het ook al weer gewoon naar school gaan werken. Ja, ja, we gaan zo stiltjes naar de herfst. Goed, Mister komt eraan met Broken Wings, Eternal Stay en deze Rock on Me, Steve Miller Band. Goedemorgen en welkom bij Actief.
1: Ja.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
5: Dit is Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.

Upside Down, Vanessa was dat met haar hit uit 1982. Ik neem jullie even mee naar 8 september in het jaar 1921. Toen werd er in Amerika de eerste Miss America-verkiezing gehouden.

0: starten nog droog, maar al snel betrekt de lucht en trekt er vanuit het westen actieve regenzone over het land. Het wordt een stuk frisser met maxima van 19 tot 20 graden. Ook morgen woensdag belooft wisselend bewolkt te worden met regelmatig buien en een temperatuur van 18 graden. Het ziet eruit dat we stilaan de herfst ingaan.
1: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.
2: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

The Land of Make Believe, Buckfist. Diesel hadden we ook nog. Going Back to China. Ja, daar gaan we niet naartoe gaan. Hè. Maar goed, de gemeente Assenede, die werken aan een nieuw gecentraliseerd systeem dat alle mogelijkheden voor kinderopvang gaat bundelen. Tegen volgende zomer zal je op één plek kunnen zien waar je je kind in Assenede terecht kan voor opvang, dus speelpleinwerking of ergens anders. Enrico Iglesias, Bailamos. Een beetje zomerse muziek nog.

stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-Tegelhuis.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Dit zijn jouw classics. Radioactief. De hele dag door.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

9:65, bijna 6 minuten lang. En we gaan zo stilstaan naar de top van het uur met deze Song of Joy. Miguel Rios uit 1970. Straks doen we gewoon verder met het tweede uurtje Breakfast Club hierbij actief. Dus tot zo dadelijk.

0: Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Premier Bart De Wever wil dat de buitengrenzen in Zuid-Europa veel strenger worden bewaakt. Dat heeft hij verklaard na een ontmoeting met zijn Italiaanse collega Giorgia Meloni in Rome. De Wever verwees specifiek naar de zware migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta en pleitte voor een agressiever terugkeerbeleid binnen het Europese migratiepact. Na afloop bedankte de premier Meloni opvallend in zijn beste Italiaans. En ja, het moet gezegd worden, Meloni was gecharmeerd. De twee spraken af om op Europees niveau nauwer samen te werken rond asiel en migratie. In het Nederlandse Overasselt heeft de politie bij aanvullend onderzoek opnieuw verschillende vuurwapens aangetroffen. In welke omstandigheden de wapens zijn gevonden is niet duidelijk. Vorige week trok een bende van 30 zwaar bewapende mannen door de gemeente. Ze schoten een 51-jarige bewaker dood en verwonden twee agenten. Er zitten 35 verdachten vast, onder wie twee Belgen. De zware natuurbrand in de Hogeveen is op verschillende plaatsen in het oosten en zuiden even opgelaaid. Extra brandweerploegen zijn massaal opgeroepen om het vuur te bestrijden. De hulpdiensten blijven vandaag nog de hele dag ter plaatse om de situatie nauwgezet op te volgen. Ook slecht nieuws, de internationale olieprijzen zijn weer gestegen. Zwaar gestegen na een reeks zware incidenten in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie kost $97, terwijl de Amerikaanse WTI-olie stijgt naar $92. De escalatie begon toen de VS Iraanse olietankers vernietigde, waarna Iran reageerde met vergeldingsaanvallen en een verboden zone instelde. Een heropening van de cruciale transportroute, die straat van Hormuz, zit er op korte termijn niet in. Olie werd het afgelopen jaar al 60% duurder. De weersverwachting dan. Op de meeste plaatsen beginnen we droog, maar al snel betrekt de lucht en trekt er vanuit het westen actief regenzone over het land. Het wordt vandaag wel wat frisser dan gisteren met 20 graden. Ook morgen woensdag wisselend bewolkt met regelmatig buien en 18 graden dan.
0: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radioactief.

0: Living La Vida Loca, Ricky Martin. En dit aan de start van het tweede uurtje Breakfast Club hier op deze dinsdag 8 september. Hè. Ja, wat hebben we nog klaar voor jullie hier in deze Breakfast Club uur 2? Ace of Base, Mark Hamilton en deze The Kings met de live versie van Lola.
1: Matter in a club down in Oso, oh, where a good champagne, it is just that terrible. She walked up to me and she asked me to dance.

0: Blauwe Toren.
1: West Sound.
0: Verhuur van licht en klankapparatuur. Voor al uw evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. West Sound. Your event partner.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendsesteemweg 49 in Meetkerken bij Brugge, verwacht jullie in het wit.
4: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Blackberry Way Move was het uit 1968 en ik neem jullie nog even mee op deze 8e september naar het jaar 2007. De Belgische duo-atleet Benny van Steeland raakt zwaar gewond als hij wordt aangereden tijdens een training. Op 14 september overlijdt hij aan zijn verwondingen. Benny van Steeland was een Belgisch duo-atleet. Hij behoorde tot de wereldtop in zijn discipline, behaalde 5 Europese en 8 wereldtitels.

0: Classics. De hele dag door. Radio Actief. Actief. De muziek van jouw leven.
1: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

What Becomes of the Broken Hearted, een nummertje, eigenlijk een coverversie van Dave Stewart en Colin Blomstone, toen in 1980. Het oorspronkelijke is natuurlijk van een zekere Jimmy Ruffin. We hadden ook nog Two Unlimited, Nothing Like the Rain, wie wel, en Barry and Aline met Summer Wine. Straks R.E.M., Shine Happy People, maar eerst The Team from A Summer Place. We gaan naar 1959 met Percy Faith.

0: eens rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Klaar voor

0: keuze. Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief. Jouw classics, jouw leven.
5: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Baby Love, de Supremes waren dat. En we hadden ook nog Guess Who, American Woman uit 1970. En ik pink er nog een jarige voor deze dinsdag 8 september. En dat is niemand minder dan de Nederlandse zangeres Corrie Konings. Zij wordt er vandaag 75 en ze is nog altijd actief. Gehad een hitje heel wat jaartjes terug in de tijd met deze Adio, Adio, Adio. Ik wens jou nog een leuke dinsdag en mocht jij vandaag jarig zijn, gefeliciteerd en een hele leuke verjaardag. We zijn er morgen weer vanaf 7 uur hier bij Actief.

0: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat, met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming en onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
1: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Premier Bart De Wever wil dat de buitengrenzen in Zuid-Europa veel strenger worden bewaakt. Dat heeft hij verklaard na een ontmoeting met zijn Italiaanse collega Giorgia Meloni in Rome. De Wever verwees specifiek naar de zware migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta en pleitte voor een agressiever terugkeerbeleid binnen het Europese migratiepact. Na afloop bedankte de premier Meloni opvallend in zijn beste Italiaans. En ja, het moet gezegd worden, Meloni was gecharmeerd. De twee spraken af om op Europees niveau nauwer samen te werken rond asiel en migratie. In het Nederlandse Overasselt heeft de politie bij aanvullend onderzoek opnieuw verschillende vuurwapens aangetroffen. In welke omstandigheden de wapens zijn gevonden is niet duidelijk. Vorige week trok een bende van 30 zwaar bewapende mannen door de gemeente. Ze schoten een 51-jarige bewaker dood en verwonden twee agenten. Er zitten 35 verdachten vast, onder wie twee Belgen. De zware natuurbrand in de Hogeveen is op verschillende plaatsen in het oosten en zuiden even opgelaaid. Extra brandweerploegen zijn massaal opgeroepen om het vuur te bestrijden. De hulpdiensten blijven vandaag nog de hele dag ter plaatse om de situatie nauwgezet op te volgen. Ook slecht nieuws, de internationale olieprijzen zijn weer gestegen. Zwaar gestegen na een reeks zware incidenten in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie kost $97, terwijl de Amerikaanse WTI-olie stijgt naar $92. De escalatie begon toen de VS Iraanse olietankers vernietigde, waarna Iran reageerde met vergeldingsaanvallen en een verboden zone instelde. Een heropening van de cruciale transportroute, die straat van Hormuz, zit er op korte termijn niet in. Olie werd het afgelopen jaar al 60% duurder. De weersverwachting dan. Op de meeste plaatsen beginnen we droog, maar al snel betrekt de lucht en trekt er vanuit het westen actieve regenzone over het land. Het wordt vandaag wel wat frisser dan gisteren met 20 graden. Ook morgen woensdag wisselend bewolkt met regelmatig buien en 18 graden dan.
0: Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè.
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendsesteenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Locatie Slang is het Lievegems Tegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Een voormalige topman van de failliete chipfabrikant Belgan uit Oudenaarde zit in de cel op verdenking van spionage voor China. Dat melden RTBF en de Standaard en het federaal parket bevestigt het nieuws. De man die zou mogelijk bedrijfsgeheimen over de productie van zogenaamde galliumnitride chips hebben doorgespeeld aan een spiegelbedrijf in China. In Eeklo laait de discussie over het zogenaamde toxische leiderschap binnen de stadsdiensten opnieuw op. Burgemeester Koen Loete reageert voor het eerst uitgebreid op de heisa. De oppositie die heeft voor volgende week dinsdag een extra gemeenteraad samengeroepen, omdat er volgens hen de voorbije maanden geen vooruitgang is geboekt. Volgens de burgemeester van Eeklo ligt er inmiddels wel een actieplan met een 20-tal verbeterpunten klaar, dat nog verder verfijnd moet worden. Een man uit Bassevelde moet verplicht een digitale elektriciteitsmeter laten plaatsen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De man die had de installatie geweigerd, maar volgens de rechter moet hij fluvieus toegang geven tot zijn woning. Een digitale gasmeter mag hij voorlopig wel blijven weigeren. En dan een opmerkelijk ongeval in

0: wetteren in de nacht van zondag op maandag. Rond 4 uur 's morgens raakte een auto van de baan in de Jan Broekaartlaan en belandde op de treinsporen. Buurtbewoners die verwittigden meteen de politie en de hulpdiensten. De bestuurder die kwam er gelukkig vanaf met slechts enkele schrammen. Op de jaarmarkt van Heifte in Locristi worden intussen geen koeien meer verhandeld. De oorzaak is de koeiengriep, ook wel IBR genoemd. En door het risico op besmetting gaf minister van Landbouw David Klaagnival op het laatste moment geen toestemming. De organisatie die vindt dat jammer, maar zegt de beslissing te begrijpen. Het AZ Maria Medelaris in Gent krijgt een nieuw logo. De historische afbeelding van Maria en het kind verdwijnt en maakt plaats voor een pictogram met twee vormen die samenvloeien tegen een blauwe achtergrond. En die staan onder meer voor de relatie tussen moeder en kind, maar ook voor die tussen zorgverlener en patiënt en tussen het ziekenhuis en zijn medewerkers.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
2: Restaurant De Kaaiboord is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
3: Restaurant Brasserie De Kaaiboord is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaiboordmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaiboord. Restaurant De Kaaiboord, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampiegerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

starten nog droog, maar al snel betrekt de lucht en trekt er vanuit het westen actieve regenzone over het land. Het wordt een stuk frisser met maxima van 19 tot 20 graden. Ook morgen woensdag belooft wisselend bewolkt te worden met regelmatig buien en een temperatuur van 18 graden. Het ziet er naar uit dat we stilaan de herfst ingaan.

0: jouw keuze. Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
1: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerke bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerke bij Brugge, verwacht jullie in het wit.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics.

0: Actief, de muziek van jouw leven.
1: Een voormalige topman van de failliete chipfabrikant Belgan uit Oudenaarde zit in de cel op verdenking van spionage voor China. Dat melden RTBF en de Standaard en het federaal parket bevestigt het nieuws. De man die zou mogelijk bedrijfsgeheimen over de productie van zogenaamde galliumnitride chips hebben doorgespeeld aan een spiegelbedrijf in China. In Eeklo laait de discussie over het zogenaamde toxische leiderschap binnen de stadsdiensten opnieuw op. Burgemeester Koen Loete reageert voor het eerst uitgebreid op de heisa. De oppositie die heeft voor volgende week dinsdag een extra gemeenteraad samengeroepen, omdat er volgens hen de voorbije maanden geen vooruitgang is geboekt. Volgens de burgemeester van Eeklo ligt er inmiddels wel een actieplan met een 20-tal verbeterpunten klaar, dat nog verder verfijnd moet worden. Een man uit Bassevelde moet verplicht een digitale elektriciteitsmeter laten plaatsen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De man die had de installatie geweigerd, maar volgens de rechter moet hij Fluvius toegang geven tot zijn woning. Een digitale gasmeter mag hij voorlopig wel blijven weigeren. En dan een opmerkelijk ongeval in Wetteren in de nacht van zondag op maandag. Rond 4:00 's morgens raakte een auto van de baan in de Jan Broekaartlaan en belandde op de treinsporen. Buurtbewoners die verwittigden meteen de politie en de hulpdiensten. De bestuurder die kwam er gelukkig vanaf met slechts enkele schrammen. Op de jaarmarkt van Heifte in Locristi worden intussen geen koeien meer verhandeld. De oorzaak is de koeiengriep, ook wel IBR genoemd. En door het risico op besmetting gaf minister van Landbouw David Klaagnival op het laatste moment geen toestemming. De organisatie die vindt dat jammer, maar zegt de beslissing te begrijpen. Het AZ Maria Medelaris in Gent krijgt een nieuw logo. De historische afbeelding van Maria en het kind verdwijnt en maakt plaats voor een pictogram met twee vormen die samenvloeien tegen een blauwe achtergrond. En die staan onder meer voor de relatie tussen moeder en kind, maar ook voor die tussen zorgverlener en patiënt en tussen het ziekenhuis en zijn medewerkers.
0: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Premier Bart De Wever wil dat de buitengrenzen in Zuid-Europa veel strenger worden bewaakt. Dat heeft hij verklaard na een ontmoeting met zijn Italiaanse collega Giorgia Meloni in Rome. De Wever verwees specifiek naar de zware migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta en pleitte voor een agressiever terugkeerbeleid binnen het Europese migratiepact. Na afloop bedankte de premier Meloni opvallend in zijn beste Italiaans. En ja, het moet gezegd worden, Meloni was gecharmeerd. De twee spraken af om op Europees niveau nauwer samen te werken rond asiel en migratie. In het Nederlandse Overasselt heeft de politie bij aanvullend onderzoek opnieuw verschillende vuurwapens aangetroffen. In welke omstandigheden de wapens zijn gevonden is niet duidelijk. Vorige week trok een bende van 30 zwaar bewapende mannen door de gemeente. Ze schoten een 51-jarige bewaker dood en verwonden twee agenten. Er zitten 35 verdachten vast, onder wie twee Belgen. De zware natuurbrand in de Hogeveen is op verschillende plaatsen in het oosten en zuiden even opgeleid. Extra brandweerploegen zijn massaal opgeroepen om het vuur te bestrijden. De hulpdiensten blijven vandaag nog de hele dag ter plaatse om de situatie nauwgezet op te volgen. Ook slecht nieuws, de internationale olieprijzen zijn weer gestegen. Zwaar gestegen na een reeks zware incidenten in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie kost $97, terwijl de Amerikaanse WTI-olie stijgt naar $92. De escalatie begon toen de VS Iraanse olietankers vernietigde, waarna Iran reageerde met vergeldingsaanvallen en een verboden zone instelde. Een heropening van de cruciale transportroute, die straat van Hormuz, zit er op korte termijn niet in. Olie werd het afgelopen jaar al 60% duurder. De weersverwachting dan. Op de meeste plaatsen beginnen we droog, maar al snel betrekt de lucht en trekt er vanuit het westen actieve regenzone over het land. Het wordt vandaag wel wat frisser dan gisteren met 20 graden. Ook morgen woensdag wisselend bewolkt met regelmatig buien en 18 graden dan.
1: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be. Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Maandag 14 september is het The White Night Party in de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
2: Jouw classics, jouw leven. Dit is...

0: En vandaag krijgen we een wisselende tot zwaar bewolkte dag. Er kan lokaal wat lichte regen vallen en later volgen meer buien. Vanuit het westen komen geleidelijk aan ook opklaringen. De maxima die liggen tussen 18 en lokaal 25 graden. De wind die waait matig uit westelijke richtingen. Vanavond en vannacht blijft het dan wisselvallig, maar vanuit het westen wordt het geleidelijk aan droger met meer opklaringen. En morgen woensdag wordt het frisser en wisselend bewolkt en zijn er ook enkele buien mogelijk, lokaal zelfs met onweer.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

0: keuze. Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Nieuwe arrestatie in het onderzoek naar de gelade Kalashnikov, die vorige week werd gevonden in een sportzak vol kinderkleding in Brussel-Zuid. Het gaat om een man die zich verdacht gedroeg. Hij werd vorige week al opgepakt en is ook al aangehouden, net als de man van 23 die met het wapen tegengehouden werd in het station. Ook hij is aangehouden en wordt ervan verdacht dat hij lid is van een criminele organisatie. De twee verschijnen morgen voor de raadkamer. Het is niet duidelijk waar het wapen voor moest dienen. We moeten 10 jaar wachten vooraleer de resultaten van onze kinderen in het middelbaar zullen verbeteren, herhaalt onderwijsminister Demir als reactie op de slechte PISA-scores. Daaruit blijkt dat 1 op 4 15-jarigen het basisniveau voor wiskunde niet haalt. Voor Nederland zelfs 1 op 3. In het BSO kunnen 3 op 4 leerlingen zelfs geen folder correct lezen. De begrotingsgesprekken zijn gestart. Premier De Wever praat vandaag en de komende dagen apart met zijn vicepremiers en met de voorzitters van de regeringspartijen om te horen wat kan en wat niet. De Wever zoekt 10 miljard en dat wordt niet simpel. Zo liggen een btw-verhoging en de afschaffing van de bedrijfswagens gevoelig. Dat zei vicepremier Vincent van Petegem al eerder. Nu, De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Opnieuw een kunstroof in Frankrijk. 2 dieven zijn er vanochtend vandoor gegaan met 4 kunstwerken in het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. De burgemeester spreekt over een totale waarde van 9 miljoen. De camera's van het museum merkten de dieven op, waardoor die tijdens hun vlucht 2 kunstwerken lieten vallen. 2 andere hebben ze wel mee. De politie kon al enkele verdachten oppakken. Bijna een jaar geleden stal een bende 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. En ook die schatten zijn nog altijd niet terug. Op het WK basketbal zijn onze Belgian Cats, onze nationale vrouwenploeg, opnieuw opgeschrikt door brandalarm in hun hotel in Berlijn al voor de 2e keer. En net als vorige keer ook nu, vals alarm. Gelukkig spelen de Cats overmorgen hun volgende wedstrijd. Bij het vorige brandalarm moesten ze zondags wel spelen. Vanmiddag en vanavond meestal bewolkt met regen vanaf de kust. 21 graden, morgen buien 19 graden. Donderdag af en toe zon, vrijdag opnieuw kans op een bui bij graad of 20. Zaterdag droog. Maar zondag weer regen, temperaturen 23 graden dan.
1: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: is Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.
1: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen. Hier kan je.

naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Dendermonde.

stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.

0: Watertoren. West Sound. Verhuur van licht- en klankapparatuur voor al uw evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. West Sound. Your event partner.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Locatie Slang is het Lievegem Stegelhuis de referentie voor vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met of zonder plaatsing. Wij begeleiden je professioneel en met passie. Ontdek ook onze Oscar Luxury geurkaarsen. Een stijlvolle toets voor elk interieur. Bezoek onze toonzaal. Lees 91 in Lievegem Waarschoot. Of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Een voormalige topman van de failliete chipfabrikant Belgan uit Oudenaarde zit in de cel op verdenking van spionage voor China. Dat melden RTBF en de Standaard en het federaal parket bevestigt het nieuws. De man die zou mogelijk bedrijfsgeheimen over de productie van zogenaamde galliumnitride chips hebben doorgespeeld aan een spiegelbedrijf in China. In Eeklo laait de discussie over het zogenaamde toxische leiderschap binnen de stadsdiensten opnieuw op. Burgemeester Koen Loete reageert voor het eerst uitgebreid op de heisa. De oppositie die heeft voor volgende week dinsdag een extra gemeenteraad samengeroepen, omdat er volgens hen de voorbije maanden geen vooruitgang is geboekt. Volgens de burgemeester van Eeklo ligt er inmiddels wel een actieplan met een 20-tal verbeterpunten klaar, dat nog verder verfijnd moet worden. Een man uit Bassevelde moet verplicht een digitale elektriciteitsmeter laten plaatsen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De man die had de installatie geweigerd, maar volgens de rechter moet hij Fluvius toegang geven tot zijn woning. Een digitale gasmeter mag hij voorlopig wel blijven weigeren. En dan een opmerkelijk ongeval in Wetteren in de nacht van zondag op maandag. Rond 4 uur 's morgens raakte een auto van de baan in de Jan Broekaartlaan en belandde op de treinsporen. Buurtbewoners die verwittigden meteen de politie en de hulpdiensten. De bestuurder die kwam er gelukkig vanaf met slechts enkele schrammen. Op de jaarmarkt van Heifte in Locristi worden intussen geen koeien meer verhandeld. De oorzaak is de koeiengriep, ook wel IBR genoemd. En door het risico op besmetting gaf minister van Landbouw David Klaagnival op het laatste moment geen toestemming. De organisatie die vindt dat jammer, maar zegt de beslissing te begrijpen. Het AZ Maria Medelaris in Gent krijgt een nieuwe logo. De historische afbeelding van Maria en het kind verdwijnt en maakt plaats voor een pictogram met twee vormen die samenvloeien tegen een blauwe achtergrond. En die staan onder meer voor de relatie tussen moeder en kind, maar ook voor die tussen zorgverlener en patiënt en tussen het ziekenhuis en zijn medewerkers.
1: Dit is Radio Actief, de grootste hits en de beste classics.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Restaurant De Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
3: Restaurant Brasserie De Kaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaipoort. Restaurant De Kaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaipoort.nl.

0: Vanmiddag en vanavond meestal bewolkt met regen vanaf de kust. 21 graden, morgen buien 19 graden. Donderdag af en toe zon. Vrijdag opnieuw kans op een bui, 20 graden. Zaterdag weer droog, maar zondag weer meer regen. 23 graden gemiddeld.
1: Radio Actief. De muziek van jouw leven.

0: september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in vijf talen sfeer, romantiek en de gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendsesteemweg 49 in Meetkerken bij Brugge, verwacht jullie in het wit.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Naam de toxische leiderschap binnen de stadsdiensten opnieuw op. Burgemeester Koen Loete reageert voor het eerst uitgebreid op de heisa. De oppositie die heeft voor volgende week dinsdag een extra gemeenteraad samengeroepen, omdat er volgens hen de voorbije maanden geen vooruitgang is geboekt. Volgens de burgemeester van Eeklo ligt er inmiddels wel een actieplan met een 20-tal verbeterpunten klaar, dat nog verder verfijnd moet worden. Een man uit Bassevelde moet verplicht een digitale elektriciteitsmeter laten plaatsen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De man die had de installatie geweigerd, maar volgens de rechter moet hij Fluvius toegang geven tot zijn woning. Een digitale gasmeter mag hij voorlopig wel blijven weigeren. En dan een opmerkelijk ongeval in Wetteren in de nacht van zondag op maandag. Rond 4 uur 's morgens raakte een auto van de baan in de Jan Broekaartlaan en belandde op de treinsporen. Buurtbewoners die verwittigden meteen de politie en de hulpdiensten. De bestuurder die kwam er gelukkig vanaf met slechts enkele schrammen. Op de jaarmarkt van Heifte in Locristi worden intussen geen koeien meer verhandeld. De oorzaak is de koeiengriep, ook wel IBR genoemd. En door het risico op besmetting gaf minister van Landbouw David Klaagnival op het laatste moment geen toestemming. De organisatie die vindt dat jammer, maar zegt de beslissing te begrijpen. Het AZ Maria Medelaris in Gent krijgt een nieuw logo. De historische afbeelding van Maria en het kind verdwijnt en maakt plaats voor een pictogram met twee vormen die samenvloeien tegen een blauwe achtergrond. En die staan onder meer voor de relatie tussen moeder en kind, maar ook voor die tussen zorgverlener en patiënt en tussen het ziekenhuis en zijn medewerkers.
1: Radio Actief. De muziek van jouw leven.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè.
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief. Actief.
1: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is Jam.

0: Jam High. Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Restaurant De Kaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
3: Restaurant Brasserie De Kaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaipoort. Restaurant De Kaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, kampiegerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaipoort.nl.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: In Duitsland is een 48-jarige klimaatactivist opgepakt voor de reeks sabotageacties op het elektriciteitsnet van de voorbije weken. De politie vatte de verdachte in de buurt van Aken, vlakbij de Belgische grens. De man wordt gelinkt aan brieven die bij gesaboteerde centrales zijn achtergelaten, waarin staat dat stroomopwek uit fossiele brandstoffen een misdaad is. Gisteravond werden er bij een kerncentrale in Noord-Rijn-Westfalen nog eens zelfgemaakte explosieven gevonden. In de Brusselse gemeente Neder-Overheemweek is vorige nacht een ontploffing gebeurd bij een woning. Er vielen geen gewonden, maar er is aanzienlijke schade in de hal van het gebouw. Het gerecht onderzoekt wat er precies is gebeurd en wie erachter zit. Aardappelreus Clairbout Potatoes overweegt om zijn fabriek in Moeskroen definitief te sluiten. Door de sluiting dreigen 400 mensen hun job te verliezen. Volgens de directie is de fabriek verouderd en produceert de site in Moeskroen simpelweg meer frieten dan de markt kan slikken. Comedian Filip Geubels is op het Vlaams Geestelijk Gezondheidscongres bekroond met de Pi Quadraat prijs. Hij krijgt de onderscheiding omdat hij in zijn VRT-programma's Taboe en Geen Paniek psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maakt. De jury looft de manier waarop hij humor feilloos weet te combineren met waardigheid en respect. Deze namiddag en vanavond bewolkt. Er kan een regenzone over het land trekken vanaf de kust. 21 graden. Morgen houden we het ook niet droog met de hele dag door felle buien en koelere temperaturen tot 19 graden.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radioactief.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Klaar voor...

0: jouw keuze. Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

september is het The White Night Party in de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendsesteemweg 49 in Meetkerken bij Brugge, verwacht jullie in het wit.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem-Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Clairbout Potatoes, dat diepvries frieten produceert, wil een productiesite in Moskroen sluiten. Daardoor zouden 400 banen bedreigd kunnen zijn, blijkt uit een persbericht van het bedrijf. Clairbout Potatoes, dat vorig jaar in handen kwam van het Amerikaanse Simplot, verwijst naar aanhoudende uitdagingen, waaronder onder meer ook overcapaciteit, zo zeggen ze. Nielsen Steenfabrieken in Lanaken in Limburg wil tegen 2030 zijn CO2-uitstoot met 42% verminderen. Om dat te bereiken investeert het familiebedrijf 10 miljoen euro in warmtepomptechnologie. Maar tijdens een werkbezoek van federaal minister van Energie, Bihe, uitte de directie haar zorgen over de verzadiging van het elektriciteitsnet en de hoge kosten van de energietransitie. Het begint ook daar wat door te dringen. In Dessel komt er dan toch geen nieuwe windturbine aan het bedrijventerrein Goormansdijk. Vlaams minister van Omgeving Broens weigert de vergunning aan Luminus voor een windmolen van 200 meter hoog. De dichtstbijzijnde woning ligt op amper 330 meter van de geplande turbine en dat is te kort bij. Er waren ook 2400 bezwaarschriften. In Duitsland is de 48-jarige klimaatactivist opgepakt die vorige week in een oproepingsbrief de sabotageacties aan twee elektriciteitsstations had opgeëist. Volgens de politie had hij ook explosieven bij toen hij werd opgepakt. Ja, en dan de gemeenteraad van Kokzijde, die heeft een nieuwe premie goedgekeurd om jongere inwoners aan te trekken. Wie jonger is dan 40 en in de gemeente een huis of appartement koopt, kan een bedrag van 12.000 euro krijgen. Voorwaarde is dat de koper minstens 10 jaar onafgebroken in Kokzijde blijft wonen en dat het om zijn of haar enige woning gaat. Vandaag toch kans op regen vanaf de kust. De temperaturen zitten rond 1 à 22 graden. Morgen dan is de kans op buien groter. De temperatuur zakt naar 19 graden. De rest van de week blijft wisselvallig.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waard traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
3: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
4: Jouw classics. Jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: is de namiddag en vanavond bewolkt. Er kan een regenzone over het land trekken vanaf de kust. 21 graden. Morgen houden we het ook niet droog. Met de hele dag door felle buien en koelere temperaturen tot 19 graden.
1: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
2: Restaurant De Kaaipoort is steeds lekker eten. Vis of vlees, om nooit te vergeten.
3: Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: De scholierenkoepel is ongerust over de resultaten van het PISA-onderzoek. Dat zijn de internationale onderwijstesten die om de 3 jaar worden afgenomen. Nog nooit zo slecht geweest. 3 op 10 Vlaamse 15-jarigen haalt het basisniveau voor lezen niet. Voor wiskunde 1/4. Maar dat is volgens de scholierenkoepel niet hun fout. De scholierenkoepel roept op om te investeren in voldoende goed opgeleide leerkrachten en mentaal welzijn op school. Nieuwe betoging door de vakbonden in Brussel. Vrijdag 9 oktober, dat hebben de socialistische en christelijke vakbonden aangekondigd. Een waarschuwing aan de federale regering. Die moet de komende weken op zoek naar nog eens 10 miljard euro. En de bonden vrezen dat de gewone werknemer daar weer zal moeten voor opdraaien. Bert Engelaar van de socialistische vakbond blijft strijdvaardig. Het zou al de 4e nationale betoging dit jaar zijn. Vraag is of de huidige regering er enige rekening mee houdt. Tientallen organisaties willen dat de federale regering de staat Palestina erkent. Ze hebben daarvoor een open brief geschreven. Ook heel wat bekende Vlamingen en academici hebben die brief ondertekend. Ze willen dat ons land Palestina erkent voor 22 september, want dan start de algemene vergadering van de VN. Vorig jaar zei premier De Wever dat hij Palestina zou erkennen als alle gijzelaars worden vrijgelaten en als de politieke structuren van Hamas ontmanteld worden. 12 landen voeren een handelsbeperking in voor de Israëlische kolonies op de westelijke Jordaan-oever. Dat zijn kleine Israëlische stukjes in Palestijns gebied. Het gaat onder meer om Finland, Polen en Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Die gaan zelfs nog een stapje verder en die voeren een handelsverbod in. Want de Israëlische kolonies zijn een schending van het internationaal recht. Ons land voerde vorig jaar al een invoerverbod in voor producten die uit gebieden komen die door Israël worden bezet. Nog steeds meer dan 5800 mensen zijn vermist in Nepal en Tibet na de

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge, verwacht jullie in het wit.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Welkom in het Witte Paard. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Klaar.

0: keuze. Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
5: De hele dag door. Dit is Radio Actief. Actief.

0: leven.
1: Een voormalige topman van de failliete chipfabrikant Belgan uit Oudenaarde zit in de cel op verdenking van spionage voor China. Dat melden RTBF en de Standaard en het federaal parket bevestigt het nieuws. De man die zou mogelijk bedrijfsgeheimen over de productie van zogenaamde galliumnitride chips hebben doorgespeeld aan een spiegelbedrijf in China. In Eeklo laait de discussie over het zogenaamde toxische leiderschap binnen de stadsdiensten opnieuw op. Burgemeester Koen Loete reageert voor het eerst uitgebreid op de heisa. De oppositie die heeft voor volgende week dinsdag een extra gemeenteraad samengeroepen, omdat er volgens hen de voorbije maanden geen vooruitgang is geboekt. Volgens de burgemeester van Eeklo ligt er inmiddels wel een actieplan met een 20-tal verbeterpunten klaar, dat nog verder verfijnd moet worden. Een man uit Bassevelde moet verplicht een digitale elektriciteitsmeter laten plaatsen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. De man die had de installatie geweigerd, maar volgens de rechter moet hij Fluvius toegang geven tot zijn woning. Een digitale gasmeter mag hij voorlopig wel blijven weigeren. En dan een opmerkelijk ongeval in Wetteren in de nacht van zondag op maandag. Rond 4 uur 's morgens raakte een auto van de baan in de Jan Broekaartlaan en belandde op de treinsporen. Buurtbewoners die verwittigden meteen de politie en de hulpdiensten. De bestuurder die kwam er gelukkig vanaf met slechts enkele schrammen. Op de jaarmarkt van Heifte in Locristi worden intussen geen koeien meer verhandeld. De oorzaak is de koeiengriep, ook wel IBR genoemd. En door het risico op besmetting gaf minister van Landbouw David Klaagnival op het laatste moment geen toestemming. De organisatie die vindt dat jammer, maar zegt de beslissing te begrijpen. Het AZ Maria Medelaris in Gent krijgt een nieuw logo. De historische afbeelding van Maria en het kind verdwijnt en maakt plaats voor een pictogram met twee vormen die samenvloeien tegen een blauwe achtergrond. En die staan onder meer voor de relatie tussen moeder en kind, maar ook voor die tussen zorgverlener en patiënt en tussen het ziekenhuis en zijn medewerkers.
0: Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jou.

0: little darling, do not let a tear fall from your eye.
1: Dit zijn jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Radioactief. Actief.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Collectief, de muziek van jouw leven.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Radioactief. Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw muziek. Dit is Radio Actief.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de hele dag door.